heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws.

zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur en volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wetsvoorstellen.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur en volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws.

je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis lang uit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur en volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. In Amsterdam-Nieuw-West is na een explosie een grote brand uitgebroken bij een flat aan de Osdorperban. Een bijgebouw onder de flat stortte deels in waarna de brand ontstond. Er zijn zeker 7 gewonden. De flat is ontruimd en de bewoners ervan zijn elders opgevangen. Er waren veel hulpdiensten aanwezig om de situatie onder controle te krijgen. De explosie was in een groot deel van Amsterdam te horen. Vanwege de vele rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Volgens het Iraanse buitenlandministerie heeft Iran nog geen definitieve beslissing genomen over een mogelijke overeenkomst met de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Trump zei niet voor het eerst dat er snel een deal zou worden getekend, mogelijk dit weekend al. Volgens Teheran is een groot deel van de tekst klaar, maar zijn berichten over een aanstaande ondertekening voorbarig. Iran zegt nog altijd vast te houden aan al zijn voorwaarden en verwijt de VS telkens andere standpunten in te nemen. De Britse onderminister van Defensie, Carnes, heeft ontslag genomen uit onvrede over het defensiebudget. Dat is volgens hem veel te laag om de plannen uit te voeren. Gisteren stapte ook defensieminister Healey al om die reden op. Beide mannen vinden het huidige investeringsplan te weinig ambitieus en slecht gefinancierd. Carnes waarschuwt voor reële dreigingen voor het Verenigd Koninkrijk. Het nieuwe defensieplan wordt naar verwachting begin juli gepresenteerd, vlak voor de NAVO-top in Ankara. En trifluorazijnzuur, een vorm van PFAS die wordt gebruikt in pesticiden en airco's, is schadelijk voor de gezondheid. Dat zegt het Europese Agentschap voor Chemische Middelen ECHA in een nieuw advies. De stof veroorzaakt hardnekkige waterverontreiniging en kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Milieuorganisaties vonden eerder hoge concentraties in Europese wijnen. Er wordt in Europa al jaren gepraat over een algeheel verbod op PFAS. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden.
0: Radio Amerika met de ANWB.
1: Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.

tickets anymore.

enemy.

get it a feeling good. We get it a feeling good.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Buiten het Mexico City Stadium, waar de openingswedstrijd van het WK voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika werd gespeeld, is de politie slaags geraakt met demonstranten. Op beelden op sociale media is te zien dat mensen voorwerpen naar de politie gooien en dat arrestaties verricht zijn. Er waren meerdere groepen demonstranten. Een onderwijsbond die pleit voor hogere lonen en pensioenhervormingen en moeders van vermiste mensen. Gemaskerde personen zochten de confrontatie met de politie. In Amsterdam-Nieuw-West is na een explosie een grote brand uitgebroken bij een flat aan de Osdorperban. Een bijgebouw onder de flat stortte deels in waarna de brand ontstond. Er zijn zeker 7 gewonden. De flat is ontruimd en de bewoners ervan zijn elders opgevangen. Er waren veel hulpdiensten aanwezig om de situatie onder controle te krijgen. De explosie was in een groot deel van Amsterdam te horen. Vanwege de vele rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Volgens het Iraanse buitenlandministerie heeft Iran nog geen definitieve beslissing genomen over een mogelijke overeenkomst met de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Trump zei niet voor het eerst dat er snel een deal zou worden getekend, mogelijk dit weekend al. Volgens Teheran is een groot deel van de tekst klaar, maar zijn berichten over een aanstaande ondertekening voorbarig. Iran zegt nog altijd vast te houden aan al zijn voorwaarden en verwijt de VS telkens andere standpunten in te nemen. En trifluorazijnzuur, een vorm van PFAS die wordt gebruikt in pesticiden en airco's, is schadelijk voor de gezondheid. Dat zegt het Europese Agentschap voor Chemische Middelen ECHA in een nieuw advies. De stof veroorzaakt hardnekkige waterverontreiniging en kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Milieuorganisaties vonden eerder hoge concentraties in Europese wijnen. Er wordt in Europa al jaren gepraat over een algeheel verbod op PFAS. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Het Amerikaanse leger zegt 2 Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Volgens Reuters leek het erop dat Iran de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz zou nog steeds mogelijk zijn, maar Iran meldde juist dat de zeestraat gesloten is voor olietankers en vrachtschepen. In Canada is voor de 5e keer in korte tijd een gevangene vrijgelaten omdat hij onjuist werd behandeld door gevangenispersoneel. Vorig jaar werden ook al 4 gevangenen om deze reden vrijgelaten, 10 anderen kregen strafverkorting. Bij het incident in 2023 werden bijna 200 gevangenen in de Maplehurst-gevangenis slachtoffer van collectieve bestraffing. 10 van hen dienden een klacht in, de rechter geeft hen nu gelijk. Hij beschouwt de wraakactie als marteling. Buiten het Mexico City Stadium, waar de openingswedstrijd van het WK voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika werd gespeeld, is de politie slaags geraakt met demonstranten. Op beelden op sociale media is te zien dat mensen voorwerpen naar de politie gooien en dat arrestaties verricht zijn. Er waren meerdere groepen demonstranten. Een onderwijsbond die pleit voor hogere lonen en pensioenhervormingen en moeders van vermiste mensen. Gemaskerde personen zochten de confrontatie met de politie. En NASA krijgt felle kritiek vanwege de volledig mannelijke selectie voor de Artemis 3-missie. Die vlucht is een voorbereiding op de eerste Amerikaanse maanlanding sinds 1972. Ondanks dat 40% van alle astronauten vrouw is, is geen enkele van hen geselecteerd voor de vlucht. Volgens het hoofd van de NASA zijn de beste astronauten geselecteerd en zou niemand er iets achter moeten zoeken. Op de Artemis 2-missie was 1 van de 4 astronauten aan boord een vrouw. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan alleen files in de noordelijke helft van het land, zoals op de A7 Horen-Zaanstad. Tussen Avenhoorn en Purmerend is de vertraging 10 minuten. Op de A28 Groningen-Zwolle tussen Staphorst en Zwolle-Noord ook 10 minuten oponthoud door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. En op de N203 Alkmaar-Amsterdam voor de aansluiting met de A9 is de vertraging ook 25 minuten.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan vooral korte files. Er is maar één file die op dit moment opvalt. En dat is op de M57 Rotterdam-Middelburg bij Hellevoetsluis. De vertraging is daar ongeveer een kwartier door een aanrijding.

Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartelling. Klinkende Klassiekers, een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende Klassiekers, iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America, Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is opnieuw toegenomen. Eind maart ontvingen 411.000 mensen zo'n uitkering, 3.000 meer dan een jaar eerder. De sterkste groei is zichtbaar onder mensen tot 27 jaar. In het eerste kwartaal van dit jaar zaten 42.500 van hen in de bijstand, een stijging van 3,4%. De bijstandsuitkering is een laatste redmiddel voor mensen die niet genoeg geld binnenkrijgen om van te leven. Grofweg de helft van hen is ziek of arbeidsongeschikt. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de Straat van Hormuz wilde varen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Het Amerikaanse leger zegt 2 Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Volgens Reuters leek het erop dat Iran de schepen in de Straat van Hormuz wilde aanvallen. Scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz zou nog steeds mogelijk zijn, maar Iran meldde juist dat de zeestraat gesloten is voor olietankers en vrachtschepen. In Canada is voor de 5e keer in korte tijd een gevangene vrijgelaten omdat hij onjuist werd behandeld door gevangenispersoneel. Vorig jaar werden ook al 4 gevangenen om deze reden vrijgelaten, tientallen anderen kregen strafverkorting. Bij het incident in 2023 werden bijna 200 gevangenen in de Maplehurst-gevangenis slachtoffer van collectieve bestraffing. Tientallen van hen dienden een klacht in, de rechter geeft hen nu gelijk. Hij beschouwt de wraakactie als marteling. En NASA krijgt felle kritiek vanwege de volledig mannelijke selectie voor de Artemis 3-missie. Die vlucht is een voorbereiding op de eerste Amerikaanse maanlanding sinds 1972. Ondanks dat 40% van alle astronauten vrouw is, is geen enkele van hen geselecteerd voor de vlucht. Volgens het hoofd van de NASA zijn de beste astronauten geselecteerd en zou niemand er iets achter moeten zoeken. Op de Artemis 2-missie was 1 van de 4 astronauten aan boord een vrouw. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Hey, psst. Hey, wakker worden, joh.
4: Goedemorgen.
3: De lekkerste sound van de week.

Met een wereldhit hooked on a feeling, wat veel mensen dus niet weten. Dit nummer was oorspronkelijk geen blues sweat song. Het werd in 1968 namelijk eigenlijk al geschreven door Mark James. En voor het eerst een hit voor B.J. Thomas. Ja, de beroemde Unga Chaka intro zat daar nog helemaal niet in. Die werd toegevoegd door Jonathan King in zijn versie uit 1971. Blue Sweat die nam dat idee over en maakte er een wereldhit van. Waanzinnige plaat, lekker. Vooral om een beetje mee wakker te worden gewoon. Zoals morgens vroeg, Jacobs in de ochtend, Radio Amerika Rotterdam.

Skifsbjørn. En scoorde in 1974 als eerste Zweedse groep ooit een nummer 1 hit in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Het bleef maar liefst 18 weken in de Amerikaanse hitlijsten staan. Jaren later kreeg het lied een compleet nieuw leven dankzij de film Guardians of the Galaxy. Door de opvallende plaatsing in de trailer en de film ontdekte een hele nieuwe generatie deze vrolijke 70s klassieker. Leuk eigenlijk wel.

internationale carrière werd het omgedoopt tot Blue Sweat. Nou ben je daar weer helemaal van op de hoogte. Goed, ik zei het net al, tot 10 uur ben ik bij je. Vandaag hebben we geen herkende tekst.

0: Dios. Heading for a fall. Me vaya con Dios betekent eigenlijk gewoon vertaald: ga met God. Of zo is dergelijks. Nou ja, het is natuurlijk mooi als je daarin gelooft. Ja, waarom niet? Maar ook nog Soul to Soul voor je. Enjoy. En natuurlijk Jotu Yindi. En 3D. Zo, hè. Goedemorgen. Als je net wakker wordt. Een beetje laat, maar geeft niks. Het zij je vergeven natuurlijk, hè. Ga straks eerst eens eventjes een bakje koffie of een bakje thee pakken of zo. Even gezellig, gewoon even leuk. Doe een beetje mee. Doe een beetje mee. Ja hoor. Ik heb hier ook een bakje koffie staan. Dus. Wienermelans. Drink al de Wienermelans, hè. Twee schepjes Wienermelans erin, één klontje suiker en dan een klein beetje water overheen gieten. Even goed roeren, want anders krijg je klontjes. En dan de rest van het hete gekookte water eroverheen. Goed roeren. En dan voorzichtig gaan drinken. Is lekker.
1: Ja, is heel lekker.
0: Overigens, ik heb het een en ander opgezocht over vakantie vieren nu en vakantie vieren vroeger. Ja, er zitten, och jongens toch, er zit een hoop verschil in. Ja. Nu de vakantieperiode namelijk weer voor de deur staat. Ja, is het toch wel weer leuk om eens terug te kijken. Nou, hoe we vroeger op vakantie gingen. Want wie in de jaren 70 of 80 op reis ging, beleefde een hele andere vakantie dan tegenwoordige tijd. Vroeger begon de vakantie vaak al bij het reisbureau. Daar haalde je dikke brochures op. Brochures, dat zijn dikke boeken. Voor degenen die het niet weten. Dat zijn hele dikke boeken waar allerlei reizen in stonden. En koos je uit een beperkt aantal bestemmingen. Ja, tegenwoordig regelen we alles online. Met een paar klikken vergelijken we prijzen. Lezen we reviews en boeken we onze vakantie. En ook de reis zelf die zag er anders uit dan vroeger. Ja, veel gezinnen die vertrokken midden in de nacht. Met een tot de nok toe volgeladen auto richting Frankrijk, Spanje of Italië. Dat waren toen de tijd ook al de vakantielanden. Een navigatiesysteem bestond nog niet, dus wegenkaarten lagen op schoot. En verkeerd rijden, daar hoorde stevast bij. Ja hoor, oh nee, we hadden hier rechts gemoeten. Shit, dan moeten we 30 kilometer omrijden. Ja. Tegenwoordig brengt de GPS ons feilloos naar de bestemming en weten we onderweg precies waar de files staan. Hè? Ja, leuk joh, als je dat allemaal leest en opzoekt van hoe dat eigenlijk in elkaar steekt. Ja, en dan contact met thuis, hè. Als je op je vakantieadres was. In de jaren 70 en 80 stuurden we eigenlijk ansichtkaarten. Een telefoontje naar huis was duur en ja, dat werd meestal kort gehouden. Heel kort. Nu sturen we foto's via WhatsApp. Plaatsen we berichten op de social media. En kunnen we zelfs videobellen vanaf de camping of het strand. Nou, wat een grote verschil eigenlijk wel. Ook foto's maken is totaal veranderd, hè. Vroeger ging er een camera mee met een rolletje van 12, 24 of 36 foto's. Of misschien wel dia's. Ja, er waren ook mensen die vroeger heel veel dia's maakten. En pas na de vakantie wist je of de foto's waren gelukt. Tegenwoordig maken we honderden foto's met onze smartphone en delen we ze direct met vrienden en familie. Ja, en dat zijn de grote verschillen eigenlijk vergeleken met jaren 70, 80. Jaren 70, 80 en natuurlijk met nu. Het 2026. Wat anders was het. Wel leuk. Het was gezelliger. Denk ik. Persoonlijk. Sophie B. Hawkins voor jou hier op Radio America Rotterdam met Them. I wish I was your.

0: Prachtig, te gekke plaat in dit. Michael Jackson, Black or White. We draaiden deze keer de albumuitvoering, waar we ook de albumuitvoering van draaiden. Dat was de plaat van Sophie B. Hawkins. Damn, I wish I was your lover. Twee albumversies achter elkaar. Die zijn altijd net even lekkerder, die zijn leuker en die zijn gezelliger. Goedemorgen. Zo, koffie op en dergelijke. Dan is het tijd voor het weer.
1: Jacobs in de ochtend. Met nu het weer.
0: Ja, het weer voor vandaag. Ja, het verloopt grijs en nat. Er bestaat een matige wind. En ja, en het nodigt het weer vooral uit om binnen te blijven. Een kop thee te drinken of een bak koffie of zo. Nou ja, misschien ben je daar inmiddels wel mee bezig. Vanmiddag staat er wel een weersverbetering op het programma. De regen die trekt weg naar Duitsland en vanuit het westen breekt toch eigenlijk op steeds meer plaatsen de zon door. De temperatuur die loopt op naar zo'n 18 tot 19 graden. Jongens, al wat lekker. Ja, heerlijk. Ja, je ochtend is nooit meer hetzelfde hoor. Sinds Jacobs in de ochtend op Radio Almere Rotterdam. Radio Almere, Radio. Radio Amerika Rotterdam. Ja, Almere Rotterdam. Ja, Amerika.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Vandaag komen 2 oud-premiers aan de beurt in de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. De ondervraging van Dick Schoof is zojuist gestart. Hij was ten tijde van de pandemie secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vanmiddag is het de beurt aan Mark Rutte. Hij wordt op een later moment nogmaals gehoord. De parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksmiddel dat de Tweede Kamer kan inzetten. De zware explosie onder een fitnessstudio in Amsterdam-Osdorp is volgens de eigenaar vastgelegd op beveiligingscamera's. Door de ontploffing stortte een deel van het pand in en ontstond er een grote brand. Speurhonden en reddingswerkers zoeken op dit moment onder het puin naar mogelijke slachtoffers. Er zijn zeker 7 gewonden gevallen, van wie 1 ernstig. Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Voor hen regelt de gemeente opvang. Mogelijk krijgen te weinig borstkankerpatiënten een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is voor hun behandeling. Dat blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland en de Universiteit Twente. Sinds de tests worden vergoed, krijgt een derde van de patiënten die in aanmerking komt de test, wat betekent dat 2/3 deze niet kreeg. Volgens de onderzoekers ging het in 2024 om 1000 vrouwen die mogelijk onnodig chemotherapie kregen. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is opnieuw toegenomen. Eind maart ontvingen 411.000 mensen zo'n uitkering, 3.000 meer dan een jaar eerder. De sterkste groei is zichtbaar onder mensen tot 27 jaar. In het eerste kwartaal van dit jaar zaten 42.500 van hen in de bijstand, een stijging van 3,4%. De bijstandsuitkering is een laatste redmiddel voor mensen die niet genoeg geld binnenkrijgen om van te leven. Grofweg de helft van hen is ziek of arbeidsongeschikt. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

Welkom, het is vandaag vrijdag. En we zijn begonnen met Op de Koffie. En natuurlijk Nancy Boyd. En Maybe I Know. Zeg een hele goede morgen. Het is 5 minuten over 10. Nazareth.

Eigenlijk best wel een triest liedje dit van Nazareth. I don't want to go on without you. Ja, dat betekent dus in het Nederlands vertaald: ik wil niet verder gaan zonder jou. Ja, en als je heel erg verliefd bent en zij ga je verlaten, ja, dan ga je dit natuurlijk zingen. Wel een heel mooi nummer en hij komt van het album Proud. Dit is Daddy Yankee en de Gasolina.

De lekkere Italiaanse klanken van Albano en Romina Power. En dat heerlijke nummertje nog een keer. Shanazan. Gaan we even over naar ons eigen land en natuurlijk ook een gedeeltelijk België. Want die twee die zingen dit nummer van Niet Nodig. Fleming en Meteor.

Fleming natuurlijk, Meteor. En je hebt haar niet nodig. Nou, dat zeggen jullie natuurlijk, maar goed. Ik denk er anders over. Mr. Props en Waze.

Ja, de meeste dachten natuurlijk allemaal dat Tour Limited broer en zus waren, maar dat is helemaal niet waar hoor. Nee. Want ten eerste, Anita Dot is geen zus van Ray. Dat moet ik even zeggen. Ja, dat moest ik ook heel eventjes kwijt, want ja, er zijn natuurlijk een hoop mensen die verklaren dat. Maar dat klopt dus helemaal niet. Een nummertje wat nog niet zo oud is. Eentje van Lady Gaga.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Groningen-Duitse grens staat tussen Ouderschans en de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier vertraging door grenscontrole.
2: De nummer 1 uit de top 40. Justin de Wild en Cheerio.

en er zijn maar weinig Nederlandse artiesten die echt op nummer 1 terecht gekomen zijn. Justin de Wild. Ja, hij wel. Alvaro Soler.

Oh, wat een gezelligheid. Alvaro Soler en La Libertad. Nou, we blijven gewoon een klein beetje aan de gezellige kant. Doen we met Roy Orbison. Hier is dat heerlijke nummer nog een keer. You've Got It.

In 1976 had Ferrari deze hit. Sweet. Sweet. Love. Ja, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Hè? Sweet, sweet love. Er staat alleen maar sweet love, maar het is sweet, sweet love. We gaan eens even kijken of dat Ray Parker Jr. er ook iets op naam. A woman needs love. Just

Jermaine Peter van Nelly Furtado. Het volgende nummer wat ik voor me heb liggen, dat kwam binnen op nummer 28 in juni 1980. Het was een instrumentaal nummer en het is van Ronnie Franklin. En het is The Groove en hij had daar een klein bescheiden hitje mee. Tot aan de klokjes van 11 uur. En daarna ben ik weer gezellig bij je terug. Met de tweede uur tussen koffie en lunch.

0: is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag de staat Alabama een ter dood veroordeelde man niet met stikstofgas om het leven brengen. Sinds de executie door stikstofgas in 2024 werd geïntroduceerd, heeft Alabama de methode 7 keer toegepast. De 49-jarige Jeffrey Lee zou eigenlijk gisteren worden geëxecuteerd, maar woensdag haalde een rechter een streep door de executie. De staat Alabama stapte daarop naar het Amerikaanse Hoge Rechtshof, maar kreeg ook daar ongelijk. Vandaag komen twee oud-premiers aan de beurt in de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. De ondervraging van Dick Schoof is zojuist gestart. Hij was ten tijde van de pandemie secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vanmiddag is het de beurt aan Mark Rutte. Hij wordt op een later moment nogmaals gehoord. De parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksmiddel dat de Tweede Kamer kan inzetten. De zware explosie onder een fitnessstudio in Amsterdam-Osdorp is volgens de eigenaar vastgelegd op beveiligingscamera's. Door de ontploffing stortte een deel van het pand in en ontstond er een grote brand. Speurhonden en reddingswerkers zoeken op dit moment onder het puin naar mogelijke slachtoffers. Er zijn zeker 7 gewonden gevallen, van wie 1 ernstig. Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Voor hen regelt de gemeente opvang. Mogelijk krijgen te weinig borstkankerpatiënten een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is voor hun behandeling. Dat blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland en de Universiteit Twente. Sinds de tests worden vergoed, krijgt een derde van de patiënten die in aanmerking komt de test, wat betekent dat 2/3 deze niet kreeg. Volgens de onderzoekers ging het in 2024 om 1000 vrouwen die mogelijk onnodig chemotherapie kregen. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan vooral hele korte files. Alleen aan de grens heb je wat meer vertraging. Op de A7 Groningen-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier oponthoud. Op de A12 Arnhem-Duitse grens vanaf Zevenaar tot de grens een kwartier vertraging. En verder is de N31 Drachten-Leeuwarden dicht tussen de aansluiting met de A7 en Drachten door een gekantelde vrachtwagen.

Zes minuutjes over elf. En dan zijn we dan tussen koffie en lunch. De Human League en de Lebanon. Lekker nummertje trouwens om een keertje mee te beginnen. Weet je wat ook lekker is? Dit nummer. Dat nummer van Paris.

Paris Hilton and the Stars Are Blind. Nou, ik denk dat je wel eens gelijk kan hebben. Of je hebt een beetje ongelijk natuurlijk. The Stars Are Blind. Ja, oké, dat zou wij eens kennen. We gaan lekker door met een nieuw nummertje. Nou ja, nieuw. Vrij nieuw. Van Taylor Swift. En die staat momenteel...

En ik vind wel dat deze dame een keer een nummer 1 hit verdiend heeft voor die Taylor Swift. Open light. En als je eerst drie letters neemt, dan staat er opa. Ja, opa. Maar het is gewoon open light. We gaan lekker doen met een ouwtje. CD and Company, of te zeggen CG&Co. De afkorting. Hier is The Devil's Gun.

Whitney Houston en Queen of the Night. Nou, is niet alleen waar, hoor. Je bent ook een queen on the day. The day and the night. Whitney Houston was geen onaardige vrouw om aan te zien. Het was trouwens een mooie vrouw. Laat ik het daar even ophouden. Het is alleen zo jammer dat ze niet zo oud geworden is.

In 1970 had Diana Ross hier helemaal een beetje een weekje of drie in de tipraden gestaan. Maar de Boys Town Gang, die deden het beter. En die kwamen natuurlijk in onze top 40. Nou, dan gaan we eens even kijken wat we hier hebben. Die man is al

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wat drukker te worden op de weg. Bij elkaar staat er nu zo'n 90 kilometer file. Op de A2 van Den Bosch naar Maastricht bij knooppunt De Hocht moet het verkeer via de vluchtstrook. Daar is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. Verder is het druk aan de Duitse grens. Onder andere op de A7 Groningen-Duitse grens. Vanaf Oudeschans tot de grens is de vertraging een kwartier.

ongeluk gebeurd bij knooppunt Grijshoort. Daar zijn nu twee rijstroken dicht. Kost je vanaf knooppunt Velperbroek een half uur. En op de A37 Hogeveen-Duitse grens bij de Duitse grens 25 minuten oponthoud.

En dit is nog zo'n zangeres die op jongere leeftijd is overleden. Wel aan een kleine ziekte natuurlijk. Donna Summer. And this time, I know it's for real. Ja, en dit was waarschijnlijk haar laatste single. En ze wist het misschien al een beetje aan te komen. Come on, get on up.

Azalet en Next to You. Ja, ik heb een Nederlandstalig nummertje voor me liggen. En ja, het is eigenlijk een verhaal eigenlijk. Maar ik zou je eerlijk zeggen, als dat zo is... Nee, dan zou ik mij eigenlijk kapot schamen. Domme Zeders, hier is Rocky.

Jackie Graham. Round and Around. Even helemaal los met je voetjes van de vloer. Lekker een dansje gemaakt natuurlijk. Ja, ach, nou dan ga je nog wel even doorgaan. David Guetta en Sia. Hier is Flame.

David Guetta en Sia. Ik zeg liever Sia en David Guetta. En Flames, de laatste, is deze van Shanna Spiro. Die on this hill.

0: Ja, er is de tijd gekomen. En er is de tijd eraan. De laatste was...
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Oud-premier Dick Schoof heeft de parlementaire enquêtecommissie Corona verteld dat de organisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport niet ingericht was op een crisis en het zichzelf vol tegenkwam aan het begin van de pandemie. De werkdruk was bij VWS in die tijd enorm hoog, merkt Schoof op, dat alles wat men moest doen in de crisisbeheersing zo groot en omvattend was, dat het zich als het ware opnieuw moest inrichten om dat te kunnen. Maar, benadrukt Schoof, uiteindelijk kon VWS het aan. De nieuwe advocaten van de hoofdverdachte in het Marengo-proces, Ridouan Taghi, hebben het gerechtshof om minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd gevraagd. Dit met ingang van september. Het proces zou dan pas in maart 2028 weer opgepakt kunnen worden. Taghi's zaak loopt achter op die van de andere verdachte omdat hij 1 jaar zonder verdediging heeft gezeten. De nieuwe advocaten moeten zich verdiepen in het dossier dat ondertussen ruim 90.000 pagina's telt. Op de plek in het Zeeuwse Vogelwaarde waar gisteren een dodelijk verkeersongeluk plaatsvond dat aan 3 kinderen en een volwassene het leven heeft gekost, zijn kaarsen, bloemen en knuffels neergelegd. Het ongeluk gebeurde op de N290. Rond 12:30 gistermiddag reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en 2 begeleiders. De groep was op schoolkamp. De komende dagen hangen de vlaggen halfstok in de gemeente Terneuzen en Hulst. De Britse omroep BBC meldt dat sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten ruim 50 Iraanse militaire bases getroffen zijn door Israëlische of Amerikaanse aanvallen. De omroep baseert zich op satellietbeelden. Het was niet heel makkelijk om inzicht in de schade te krijgen, omdat de Verenigde Staten de verspreiding van satellietbeelden tegenhouden. Het lukte uiteindelijk toch om in kaart te brengen hoe zwaar Iran getroffen is. Dat gebeurde via internationale providers en oudere beelden. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 1 graad of 18. Dit was het radionieuws.
1: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: mooie vrouw. Die lust er wel paf op. Watch out, paf. Watch out, watch out, watch out. Vraag je vrouw. Ach, zeker weer de buurvrouw.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met

Phillips, Harms en Diamond. Je bent ontleden zijn naam aan de initialen van deze heren. PhD, lieve vriendjes, vriendinnetjes. I Won't Let You Down. Dat was 1981. Het was een dikke nummer 1 in de lage landen ook. Terug naar gouden tijden dit uur. Voltooid verleden tijd. Welkom bij de Middle of the Road Show.

Bond in de huid van Bond. James Bond. Shaken, dat sterk. En de klassefilm, A Field to a Kill, was weet ik ook samen met... Kennen we haar nog? Ja, Grace Jones toch? Ja, tuurlijk. Met die duik van die Eiffeltoren. En die parachute. Je hoort de muziek van Duran Duran. Lekker. Terug in de voltooid verleden tijd. Zometeen een fijne voor achter de keuken. En de temperatuur begint te stijgen. Ik heb een zomerhit voor jou uit 1975. Een hele hete hit. Ja, wereldwijd was Van McCoy.

0: viool.
1: Zou het hier stoffig zijn?
0: En hoe? Fat McCoy, de Soul City Symphony in 1975, de zomerrit.
2: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Er zijn genoeg artiesten die problemen hebben met luchtvaartmaatschappijen. KL 204, Peter Koelewijn, weet je nog, maar ik ken er nog één. Was er die domme Mercedes?
2: Het is de middle of the road show.

0: even gebijt.
1: Ja. I hope you'll understand.
0: Mary McNeil. Sjoukje zelf en baby Filth Together uit 1977. Vrienden, was er niet de Arnie Carr?

volle begin van de eerste zomermaand, juni. First of June, you're a Trinity. Ja, dat is ook een groepje in de jaren 70's. Zo lang geleden, ja, tuurlijk. En dat is wel lekker. Muziek in de jaren 70 en 80. Heel af en toe de 60's of de 90's. En dat in de Middle of the Road Show via lange palen en digitale kanalen. Het was eens zomer in Zeeland voor Saskia en Serge.

0: ogenblikken. En er zit nog steeds tussen je oren.
1: Dat ook.
0: Lekker, de second time around van Shalimar, de middel of de roadshow. Ook jij vandaag weer een gezellig onderdeel van. Ja, tuurlijk. Ik kreeg zojuist een telefoontje uit Zeewolde. Daar is de ontvangst 100%. In Ohio, om

tijd. Deze Feel Your Mio. Ah, heeft toch wel heel wat grote hits gehad, hoor. Denk eens terug aan Ti-A-Mo. Of Gente Di Mare. Of alles wel Gloria. 1979 was Umberto Tosti. Hey, best wel zin in een Tosti. Ton. Ja, jij bent aan.

Pak en Matthijs weer mogen optreden als DJ dan terzijde zo in de pauzes. Maar jongen, jongen, jongen, wat een feest, hè. Dizzy Mans, Ben en Ticket Toe. Tot zover. Hey, we spreken elkaar heel snel.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Landbouwminister Jamie van Essen zal bedrijven, woningzoekenden en boeren over 2 weken duidelijkheid verschaffen over hoe Nederland van het stikstofslot gaat. Premier Jette liet eerder weten daarvoor meer tijd te willen nemen, maar volgens Van Essen wacht het land erop en wil het land ruimte. Van Essen is nu onder andere in gesprek met politieke partijen, medeoverheden en belangenorganisaties om zoveel mogelijk steun voor zijn plannen te krijgen. Het schoolbestuur en de gemeente Terneuzen laten weten dat bij het dodelijke verkeersongeluk gisteren bij Vogelwaarde de directeur van de betrokken basisschool en 3 leerlingen uit groep 8 zijn omgekomen. Een personenauto reed in op 14 kinderen en 2 volwassenen die op de fiets op schoolkamp waren. 3 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. De auto zou uit de bocht gevlogen zijn en kwam op het fietspad terecht. Er is een 19-jarige man opgepakt. Er is nog niet bekendgemaakt waarvan hij verdacht wordt. Talloze mensen rouwen bij het ziekenhuis in Bangkok omdat daar gisteren de Thaise prinses Bayra Kitiyaba op 47-jarige leeftijd overleed. De prinses lag voor haar dood 3 jaar lang in coma in dit ziekenhuis. Verschillende mensen houden portretten vast van de oudste dochter van de koning en anderen huilen. Bayra Kitiyaba leed aan een hartaandoening. In Thailand is een periode van 15 dagen rouw afgekondigd. Een van de meest toonaangevende kunstenaars, de Britse David Hockney, is overleden. Hockney werd in Noord-Engeland geboren, maar verhuisde op een gegeven moment naar Californië, waar hij woonde en werkte. Hij tekende en schilderde. Geliefde onderwerpen waren zwembaden en landschappen. In 2018 werd een van zijn zwembadschilderijen geveild voor 79 miljoen euro. David Hockney is 88 jaar geworden. Het weer in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: classic met die kenmerkende diepe stem vol passie. Dat we niet moeten denken in zwart-wit. Frank Boeijer was dat met zijn groep Zwart-wit uit 1983. Ik zeg welkom bij de show. Het is weer tijd voor Platenprak. We zijn weer met z'n tweetjes hier present tot de klok van 2 uur. En ik neem je mee in de historie van de muziek. Hebben we nog iemand die jarig is?
1: Nee, wel iemand die overleden is.
0: Oh? Iemand die overleden is? Wie?
1: Ja, dat is het.
0: Mooi. Maar niet vandaag, toch?
1: Heel lang geleden.
0: Leuke muziek vandaag sowieso. En we gaan eventjes het gaspedaal richting het strand intrappen. Oftewel, we gaan naar 1970 met Mungo Jerry in the Summertime. Ja, hij scoorde met die Britse film natuurlijk de ultieme zomer in. Nou, daar gaan we naar luisteren. Ik zeg welkom bij de show.

De prachtige stem van Christine McVie met die herkenbare warme stem die je direct omarmt als een zachte deken. Fleetwood Mac met die prachtige dromerige As Long As You Follow. We gaan eventjes naar Gonna Make You Sweat, Everybody Dance. Nou, ken je die nog uit 1990? CC Music Factory.

0: We gaan terug in de tijd.
1: Uit het jaar 1973.
0: Natuurlijk weer in het programma Platenprak met René van Elst.

0: Het is die legendarische plaat die begint met het iconische ritme van een rinkelende kassa en een openscheurende kastregister. Heerlijk gewoon om weer eens even deze plaat te draaien. Pink Floyd en Money. En dan laten we het grote geld voor wat het is. We ruilen de Engelse rock in voor pure Amsterdamse ziel en we gaan van de kassa direct naar de kroeg. In 85 bracht de Dijk een van hun allerberuchtste klassiekers uit. Binnen zonder kloppen.
1: De beste platen hoor je altijd hier bij René van Elst.
2: Bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

0: hoor ik je denken, hey, de DJ heeft vast een haperende knop ingedrukt. Of te diep in het glaasje gekeken, maar daar is het een beetje te vroeg voor. Maar nee hoor, het is de bewuste keuze. Sommige nummers hebben namelijk een boodschap die zo belangrijk is, dat één keer luisteren simpelweg niet genoeg is. Vroeg of laat was dat, toontje lager. Dan gaan we even naar Steve Curry.
1: Wat gebeurde er op deze dag in de popgeschiedenis?
2: Wat gebeurde er op deze dag in de popgeschiedenis?
1: Je hoort het nu bij René van Elst.
2: Je hoort het nu bij René van Elst.
0: We gaan even naar Steve Curry, geboren op 19 mei 1947 in Grimsby. Groeit uit tot een opvallende bassist. Zijn energieke speelstijl en flair past perfect bij de glamrock revolutie van de jaren 70. In 1970 sloot hij zich aan bij Mark Bolan en werd hij een vaste kracht binnen T-Rex. Met hits als Get It On, Telegram Sen en 20th Centurion Boy schreef hij muziekgeschiedenis. Zijn pompende melodieuze baslijnen bepaalden het herkenbare geluid van T-Rex. En op het podium viel hij op door zijn uitstraling, maar bleef hij persoonlijk bescheiden. Curry's spel gaf T-Rex een swingende, dansbare bassist die de band uniek maakte. Na zijn vertrek in 1976 werkte hij als sessiemuzikant, onder meer met Chris Spedding. Ook droeg hij bij aan een opname binnen de invloedrijke Stiff Records scene. Eind jaren 70 verhuisde hij naar Portugal voor een rustiger leven. Maar op 29 mei 1981 kwam hij daar tragisch om het leven bij een auto-ongeluk. Zijn dood schokte fans en markeerde opnieuw een verlies van de glamrock-generatie. En wij gaan luisteren naar de hit Get It On.

achter staat bij mij al een vin te draaien. Maar Elena Miles met haar zwoele en stromerige meegehit Black Velvet. Een nummer dat zo ontzettend broeierig is dat de temperatuur in de studio spontaan met een graad of 5 stijgt. We blazen de studio direct weer even cool, want we verhuizen van die zwoele rock naar een van de meest herkenbare kapsels uit de popgeschiedenis. We hebben het over Rod Stewart en Baby Jane.

Lekker hoor. Ross Stewart met Baby Jane, vrienden van de show. Dat was het weer voor vandaag op deze vrijdagmiddag. We luiden het weekend in zo dadelijk. En natuurlijk zijn we er zaterdag weer tussen 12 en 2 met Grand Café René. En natuurlijk niet vergeten, Pop Magazine op de zondag tussen 2 en 4 hier op Radio Amerika. Nou, zo broer, een heel fijn weekend. Dit is Tavares, Don't Take Away the Music.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens netbeheerder Liander zijn er vooralsnog geen aanwijzingen voor een gasexplosie in de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Het bedrijf houdt wel een kleine slag om de arm, omdat het onderzoek gaande is en een gasexplosie nog niet helemaal uitgesloten kan worden. Door de ontploffing is een deel van het gebouw ingestort en brak er brand uit. Een middenspanningsruimte is verloren gegaan, daardoor zitten 233 klanten zonder elektriciteit. De netbeheerder is bezig met het omleggen van kabels, zodat de stroomvoorziening hersteld kan worden. Vandaag is het Europese Migratiepact van kracht en juist op deze eerste dag heeft Eurodac een storing. Dat laat de IND weten. In dit systeem moet de informatie van asielzoekers tussen Europese landen worden uitgewisseld. Vanmorgen vond er een update plaats en toen ontstond er een probleem. Naar verwachting hebben verschillende landen met de storing te maken. De storing trad rond 9:30 op, maar volgens de IND-woordvoerder zou het systeem daarvoor ook nog niet gewerkt hebben. Volgens persbureau Bloomberg gaat het niet lang meer duren voordat Iran en de Verenigde Staten een akkoord sluiten. Dit weekend vindt er in Frankrijk een bijeenkomst van de G7-landen plaats en verwacht wordt dat de overeenkomst dan bekend wordt gemaakt. Om het bestand te bekrachtigen zou het Zwitserse Genève in beeld zijn als locatie om de handtekeningen te zetten. Bultrug Timmy, die in april voor de Duitse kust strandde en na een reddingsactie weer in open zee terechtkwam, is vermoedelijk enkele dagen na de reddingsactie overleden. Dat laten de Duitse autoriteiten weten. Timmy had een zender bij zich en die informatie is onderzocht. Het dier werd op 2 mei vrijgelaten en heeft mogelijk tot 6 of 7 mei geleefd. Internationaal kreeg Timmy volop aandacht. Er was veel te doen over haar lot, want achteraf bleek Timmy een vrouwtje te zijn. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het een graad of 18. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Hey, goeiemiddag. Radio Amerika.
4: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
5: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

Nou, dat is een ukulele wat je hoort. Dat is leuk. Ware wereld van liefde. De ware wereld van liefde. Of wereld van liefde. Met Ambrosius en KRM. Def set Ambrosius en KRM. En dat is Nederlandstalig. Dit is Engels. Leave Your Dreams van Rushing Kitson. Of Russell Kitson. Country. Ja, zet je cowboy maar op. En ga maar countryland mensen. Want daar is de geld hier. Dat denkt u wel.

Danny Lotus. En So Excited was dit. Laten we eens een beetje hoog en droog gaan zitten. Ja, want je weet dan maar nooit wat voor weer eraan komt natuurlijk. Want het is inmiddels wel een beetje zomerachtig buiten. Het fluctueert heel erg. Hè? De ene keer is 35 graden, de andere keer regenjaartje verschoning. Maar goed, het is... ja, het is zomer. Zo is het bijna. Dan laat ik het zo zeggen. Radiohead nu met High and Dry.

0: sugar now.
1: Een tyfoon nu. Met kan niet alleen. Nee, tyfoon.
2: Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, is een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer één zijn, echte mannen huilen niet maar zien me leeg zijn.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg, vooral in het midden en zuiden van het land. Files die opvallen, de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer file met 20 minuten vertraging. De A6 Lelystad richting Emmeloord, tussen Lelystad Noord en Afrit Urk nog 10 minuten vertraging. Van de A27 Utrecht richting Gorkum, tussen Harestein en Noorderloos 20 minuten oponthoud. Van de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 20 minuten vertraging. En tot slot op de A58 Breda richting Tilburg, tussen knooppunt Galder en Bavel 10 minuten extra reistijd.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

leuke anekdote. Ik sprak onlaatst, het schiet me ineens te winnen. Ik sprak onlaatst iemand, laatst of onlangs, onlangs sprak ik iemand. En die zei van, heeft het nog toekomst, DJ, plaatjes aan elkaar praten? Ja, eigenlijk niet.

0: van When You Believe van Whitney Houston en Mariah Carey gaan we nu naar de Venga Boys. And we're going to Ibiza. Daarachteraan Lynn Collins. Met een nummer dat geschreven is door James Brown. Think.
1: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system. 'Cause we're going to...

0: vrouwtje, dit. Think, Lynn Collins. Ja, je hoort James Brown op de achtergrond. Je hoort duidelijk dat hij het ook meegeproduceerd heeft. En geschreven trouwens. Lynn Collins. Ja, een lekkere soulplaat. Eind 70 jaar kwam die uit. Later is hij in de jaren 80 nog een keer uitgebracht. Opnieuw. En dit was deze versie dan. Fingerboys en We Going to Ibiza. Hoor je ook nog even van DJ Bobo alias. Nou, we zullen van diep goed zo.
1: De beste mix.
0: Een plastic box, ja. Van.

Ja, nee, niet. Is dit, ja, dat Fire con Dios. En dat betekent eigenlijk, als je het vrij vertaalt, Fire con Dios, ga met God, hè. Ja, zo is het. En dan hebben ze ook nog wel wat gezeik mee gehad, hè, trouwens. Deze Belgische band. Maar uiteindelijk is het dan toch allemaal goed gekomen, hè. Ja, zeker, want ze hebben er groot hit gemaakt. Meerdere. En dit

0: Speelde daar nou het Rosenberg trio ook maar mee of niet? Het lijkt er wel op, vind je niet? Vaya con Dios was dit met Nee, Na, Na, Na uit het schone Vlaanderen. Ik heb er nog één voor je, Typical Tropical. Ja, en Barbados. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
1: Welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshment will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the end.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de hulpdiensten zijn er aanwijzingen dat er mogelijk nog mensen onder het puin van de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West liggen. Even na middernacht vond er in de 24-uur sportschool een ontploffing plaats. 7 mensen werden vrij snel uit het puin gered. De zoektocht naar de andere slachtoffers zal waarschijnlijk nog de hele middag in beslag nemen. Wat de oorzaak van de explosie geweest is, is nog onbekend. Het onderzoek is gaande. De 400 geëvacueerde bewoners van het flatgebouw naast de sportschool mogen voorlopig niet naar huis. En getuigen hebben verklaard na de ontploffing bij de Amsterdamse sportschool een Audi met hoge snelheid te hebben zien wegrijden. Na de enorme knal zouden ook jongens zijn weggerend. Ondertussen heeft de politie een Audi met Duits kenteken in beslag genomen. Dat gebeurde 5 kilometer verderop. Volgens de Telegraaf zou een oud barrel de plek van de explosie hebben verlaten, de straat uit, tegelijk met een Audi. De Groningse rechtbank heeft bepaald dat de Nederlandse aardoliemaatschappij voorlopig niet hoeft mee te betalen aan de compensatie voor huizen in het aardbevingsgebied die in waarde gezakt en nog niet verkocht zijn. Het Binnenlandse Zakenministerie legde een rekening van 500 miljoen euro bij de NAM neer, maar de rechtbank vindt dat onterecht. Om de compensatie te bepalen werd gekeken naar de waarde van de huizen op 1 januari 2019. En dat meetmoment was te vroeg. Dat zei de Hoge Raad al eerder en daar gaat de rechtbank in mee. Nadat vanmorgen oud-premier Dick Schoof door de parlementaire enquêtecommissie Corona werd ondervraagd, is vanmiddag oud-premier Mark Rutte aan de beurt. Hij hoorde in januari 2020 voor het eerst over het coronavirus, vertelt hij. Vanaf begin februari kreeg hij de indruk dat de uitbraak wel eens groot kon worden, omdat het aantal landen dat ermee te maken kreeg opliep. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het een graad of 18. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Dit zijn de hits van toen en nu. Je hoort ze hier op Radio Amerika.
4: Right here. You are going to witness an absolute spectacle.
5: Muziektherapie. Begint nu.

0: Friday Night, nog met zanger Chuck Negron, die inmiddels helaas ook niet meer onder ons is. Hier komt die op 25, Joy to the World. Hartelijk welkom bij een nieuwe muziektherapie.
1: Muziektherapie.
0: In deze sessie onder meer nieuwe Americana nederpop, een deun die je straks in de bioscoop gaat horen, een Duitsstalige megahit uit 2009. Dit keer is een keer de backing track van een klassieker, kwart voor natuurlijk de vijf voor. En ook het popnieuws ontbreekt weer niet.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.

Op 25 september verschijnt het allerlaatste album van Soft Cell. Dan Styria heet het. En door het overlijden van instrumentalist en producer Dave Ball valt hierna het doek voor Soft Cell. Alanis Morissette gaat in november 4 keer optreden in het YouTube Theater in Los Angeles. Het gaat om de show Butterfly with a Machete, een multimedia opvoering die ze ook in Las Vegas al heeft verzorgd. Peter Frampton heeft de trailer uitgebracht voor de documentaire Frampton, die de carrière van hem in beeld brengt vanaf The Hurt en Humble Pie via de live Double I Comes Alive tot nu. Op 25 juni is het 59 jaar geleden dat de eerste internationale satelliettelevisieuitzending plaatsvond. Jawel. In BBC's Our World zongen de Beatles toen vanuit Studio 1 in Abbey Road All You Need Is Love. In 2009 kwam iemand op het idee 25 juni Global Beatles Day te maken. En nu heeft Apple Corps Limited dat idee omarmd en is Global Beatles Day officieel. Dus 25 juni, draai All You Need Is Love.

0: De opnamen werden gemaakt in 1975 en een jaartje later verscheen het op Frampton Comes Alive. En dat werd een van de best verkochte live albums aller tijden. Peter Frampton en It's a Plain Shame. Gaan wij terug naar eigen land. Een van de Nederlandse groepen die hard aan de weg timmeren is Yellow Fox. 19 juni verschijnt een nieuwe single muziektherapie. Laat hem je vast horen. Slow the Sun.
1: Is dat nieuw? Groetje nieuw.

0: Eind komende week is hier Slow the Sun, de nieuwe van Yellow Fox.
1: Zeg je weekend, zeg je muziektherapie.
0: Gaan wij toch wel weer een behoorlijk en terug in de tijd. 1992, het lijkt dichtbij, maar het is eigenlijk alweer lang geleden. In de Netflix-serie Legends, The Manic Street Preachers and Motorcycle Emptiness.

gave, krachtige deun van de Manic Street Preachers in muziektherapie. Als je binnenkort naar de bioscoop gaat, en ik denk dat heel veel mensen dat weer gaan doen, want Toy Story 5 gaat draaien, dan hoor je de volgende, gegarandeerd.

Het is zeg maar een wederzijdse bevestiging van de status. Ja toch? De ene grote met de andere grote. Taylor Swift in de soundtrack van Toy Story 5. Beetje meer country sound. En dat klopt natuurlijk wel.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Anneke Bosgaard van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
2: Muziektherapie, dat is radio die je vriend is.

0: Hier bin ich geboren, hier werd ich begraben. Hab tauge Ohren, weißen Bart und sitz im Garten. Meine 100 Enkel spielen Cricket auf'm Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Haus am Zee van Peter Fox. Ik denk, tenminste, ik kan me zo voorstellen dat Peter destijds het verloop van die single met stijgende verbazing heeft gadegeslagen. Ik bedoel, het ding was al een jaar uit voordat hij echt aansloeg. Er gebeurde niet veel. En toen hij uiteindelijk een hit begon te worden, nam hij ook meteen de LP mee in de verkoop. In Nederland viel het eigenlijk nog wel mee. 13 weken in de hitlijst. Nou, dat is heel mooi natuurlijk. In Zwitserland was het toch echt weer een ander verhaal. 43 weken stond hij genoteerd. In Duitsland maar liefst 70 en Oostenrijk. Dan weet je het helemaal niet meer. 82 weken en uiteindelijk werd het een top 6 hit daar. Kolossaal dus. Ik denk dat de man dat aan zijn bankrekening wel terug heeft gezien. Goed, Peter Fox dus in muziektherapie.
2: Herinnert u zich deze nog?
1: Vast wel. Destiny's Child, eerste single van het album The Writings on the Wall. Bills, bills, bills.

In 13 lijsten kwam hij de top 10. 4 keer wist hij de nummer 1 positie te halen. Bills, Bills, Bills. You're the Destiny's Child. We gaan naar de Beach Boys. En dan toch wel vrij bijzonder. Pak het album Pet Sounds Sessions. De 16th Anniversary Deluxe Edition erbij. Die dit jaar verscheen. Want dat is interessant. Daar staat namelijk de stereo backing track op. Van Sloop John B.

0: En dat was die dan inderdaad. De stereo backing track van Sloop John B. van de Beach Boys. Maar wat ik altijd interessant vind, je hoort de opbouw van het nummer veel beter. Bijvoorbeeld de partijen van de bassist en zo. Oké, terug naar heden ten dagen. Marie Floor.
1: Muziektherapie.
2: Muziektherapie.
3: Ondakuryoho.
4: Muzikale therapie.
5: Therapia musicale.

0: Een kleine 20 jaar is inmiddels actief in de muziek. Ze schrijft, componeert, speelt en scoort in Frankrijk. Marie Fleur en Tout Fab Pour.
1: Kwart voor de Fab Four.
0: De Beatles stonden op het punt om een nieuwe single uit te brengen. En het ging tussen I Am The Walrus en Hello Goodbye.

0: John had liever zijn compositie I Am The Walrus als nieuwe single gehad. Maar Hello Goodbye stond 7 weken in Engeland. En dat was toch nog wel een week langer dan het record dat ze hadden gevestigd met She Loves You. Dus uiteindelijk toch wel de juiste keuze geweest blijkbaar. 4:15, zoals elke week in muziektherapie. The Beatles, je hoorde Hello Goodbye.
1: Je knapt er echt van op, hè? Als echt niks anders meer helpt. Muziektherapie met René van den Abelen.

Het blijft mijn favoriet van de Stylistics uit 1975. I can't give you anything but my love. Groot-Brittannië en Ierland voeren die destijds de hitlijsten aan. Billboard vond het minder op 51 en hier in Nederland kwam die op 3. De Stylistics. Muziektherapie, aflevering 595 alweer. Ja, het gaat hard. Mijn naam is René van der Nabelen. En dit is Snap, Exterminate. Tot volgende week.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens asielminister Bart van den Brink levert de storing met het Europese asielsysteem Eurodac geen directe problemen op in Nederland. Dit systeem zorgt ervoor dat landen informatie over asielzoekers kunnen uitwisselen. Deze gegevens worden nog altijd bij het aanmeldcentrum in Ter Apel verzameld, maar door de storing wordt de informatie pas later verstuurd. Als de storing niet te lang duurt, zal er volgens Van den Brink geen vertraging in het aanmeldproces ontstaan. En Polen beweert dat het land maar voor een gedeelte aan het Europese asiel- en migratiepact verbonden is. Het land laat geen extra asielzoekers toe en voert het pact maar gedeeltelijk uit. Volgens het Poolse Binnenlandse Zakenministerie is het land vrijgesteld van de herverdeling van migranten binnen de EU en de bijbehorende onkosten. Polen doet mee op het gebied van het beperken van de migratie, de bestrijding van illegale praktijken met betrekking tot migranten en de grensbewaking. De 19-jarige man die verdacht wordt van het ernstige verkeersongeluk in Zeeland blijft langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant. De verdachte zat achter het stuur van de auto die gisteren inreed op een groep schoolkinderen en hun begeleiders op de N290 bij Vogelwaarde. Bij dit ongeluk kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de schooldirecteur om het leven. Er raakten ook kinderen gewond. Het onderzoek loopt nog en begin volgende week wordt besloten of de verdachte wordt voorgeleid. De Nederlandse regering wil reclames voor online gokken verbieden. Hiermee willen de politici voorkomen dat er nog meer mensen gokverslaafd raken. Justitiestaatssecretaris Van Brugge wil ook een verbod voor online gokbedrijven die vaste klanten belonen. Verder wordt er gekeken of de mogelijkheid bestaat het aantal gokbedrijven terug te dringen door minder vergunningen af te geven. De verhoging van de leeftijdsgrens voor online gokken naar 21 jaar gaat niet door. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het een graad of 18. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Hey, goeiemiddag. Radio Amerika.
4: Achtung, hier spricht der Kapitän. Willkommen an Bord.
5: Opgepast, blijven zitten alstublieft.
6: Attention, hands back. Safety bars are coming down.
4: Sicherheitsgurte anlegen, rauchen einstellen. Und nun macht es euch bequem und überlasst alles andere mir.
7: This is Rob DeCraft with Club 45.
4: Achtung! We're starting.
8: Ladies and gentlemen, the show is about to begin.
9: Club 45.
10: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
11: This is Radio Freedom.

0: Club 45 tijd. Jawel, er zijn weer de komende twee uurtjes. Rob de Graaf.
1: Ladies and gentlemen.
0: Gelukkig. KLF have now left the building. This is Radio Freedom. Nou ja, was dat maar zo. Was het maar zo. 3 a.m. Eternal.
2: Het is vrijdag.
0: En het is vrijdag vandaag.
2: Het is vrijdag.
0: Ik heb er zin in.
2: Het is vrijdag.
0: Heb jij er zin in?
2: Hebben jullie er ook zo zin in?
0: Ja.
2: Kom op. Sta op. En 1, 2, 3.
3: Club 45.
0: Het is vrijdag en ik ben er weer. Oh, de komende twee uurtjes.

0: Ja, vrijdag is aanzet, Club 45. Even lekker mega hard, hè. En het is mooi weer, de ramen, die deuren die kunnen open. En als het een beetje regent bij jou, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Trouwens, het is nog altijd mooi weer op vrijdag. Alles kan, alles mag. En zie maar, als je maar even een beetje lekker laat gaan en zo. Doe gewoon gek of zo. Als je in je blote kont wil lopen, dan doe je dat. Wil je in je zwembroek lopen, maakt maar allemaal niet uit. Ben je in de supermarkt, ga dan niet in je blote kont lopen. Nee, doe dat niet.
1: Club 45.
0: Goed, het is vrijdag. We hebben allemaal leuke dingetjes. Zo, we gaan het hebben over Megan en we gaan over andere dingen hebben. Een bestelling ooit gedaan, niet geleverd. Hij kan altijd nog komen. Het komt vanzelf. Vrijdag is aan. Gooi de beat lekker hard en we gaan een beetje rustig. Ja, eventjes de dock of the bay. Gewoon eventjes lekker even naar de haven toe. Eventjes een beetje kijken, zo een beetje dat kabbelende water. Die golfjes.

Vandaag lukt het me wel. Goed, ja, ik heb er drie pindarotjes voor moeten eten. Maar dan kan ik eigenlijk een beetje meefluiten. Goed, ja, we behouden het nog een beetje rustig. Het eerste uur is altijd een beetje rustig. Het tweede uur is wat ruiger en zo. En ja, een beetje afternoon delight. Ik weet niet waar je zit, welke tijd het bij jou is. Maar als het bij jou afternoon is, en dat is het zo'n beetje. Vrijdag, hè? Ja. Oh.

Even doen die light en dan denk je van lekker rustig een beetje zo, een beetje eventjes een beetje in het zonnetje zitten of weet ik van wat. En dan gaan we een beetje naar Australië en in Australië woont Megan. En Megan die had een plattelandsdroom. 12 jaar geleden heeft ze een huisje gekocht. Lekker een beetje in het afgelopen stuk daar in Dooralong. Om haar kinderen op te voeden. Alleen ja, ze zijn nu 12 jaar verder. En ja, de laatste 15 maanden heeft ze een beetje een probleem met de buren. De buren die hebben inmiddels een gigantische lading rotzooi. Mest en andere troep van 3 meter hoog. Een soort hoge muur van rotzooi. Hebben ze tegen haar, bijna rond haar woningen gelegd. Alleen maar om haar weg te pesten. En ja, ze zeggen ook het huis is nu onverkoopbaar geworden. En ik vind het best wel triest eigenlijk. Ja. Ze zeggen ook dag en nacht zijn er motoren rond het huis. En koplampen van een lege truck. En er staat een gigantische truck staat er. En nou, ik heb geen idee. Ik snap er allemaal niks van. Maar het is wel lullig. En als je Megan ziet, denk je van nou ja, er is voor mij niks mis met die hele Megan niet. Nee toch? Maar maakt verder niet zoveel uit. Ik ga even een plaatje draaien. Daar komen we straks even op terug. Want ik heb de Seven Nation Army. Die ken je wel, hè? Maar dan de remix.

mix daarvan, ja. Oftewel de remasterisé. En ik vond hem goed. En ik dacht, weet je wat, ik ga hem zelfs in het eerste uur draaien. Let op, deze. Ah, je hebt hem vaker gehoord, ja echt. Maar hij is best mooi, hè?

Seven Nation Army. Ik zat echt te lezen. We moeten dat verhaal van Megan nog even verder behandelen. Ja, echt. Want er zit namelijk nog een heel verhaal achter namelijk. Ik had al verteld, hè, Megan uit Australië. Die heeft een 12 jaar geleden voor de kinderen en zo om lekker op te voeden. Helemaal in de bush heeft ze een stukje land gekocht met een huisje erop. En dat ging goed. Tot ongeveer eind 2024. Toen kwamen er twee broers naast te wonen. En ze hebben ze op een gegeven moment kwamen ze even die broers tegen. En hebben een beetje met hek staan praten. Hartstikke gezellig. En hij zei, ja, eigenlijk wil ik dat stuk grond van jou wil ik ook nog wel hebben. Hij zei, ja, moet luisteren. Ik hou het in gedachten als ik het wegdoe. Maar voorlopig nog niet eigenlijk. Nou, toen begon de ellende. Ze begonnen met rotzooi tegen de heining aan te gooien. Die werd steeds hoger. Inmiddels is er een gigantische wal van 3 meter is er rond haar huis is verschenen van afval, troep en allerlei andere rotzooi. En de buren die gebruiken het als een wandelpad op 3 meter hoogte. Kijken de tuin in. S'nachts lopen ze te fluiten en zo. En ze hebben inmiddels een crossbaan rond het huis aangelegd. Rond haar huis. Er was eerst gras. Maar precies rond haar huis loopt nu een crossbaan waar ze dus met allerlei wagens aan het crossen zijn en zo. En ze zeggen ook van ja, ze hebben een paar honderd hectare gekocht. Echt een paar honderd. En precies rond mijn huis, hè, daar zijn ze dat aan het doen. Nou, inmiddels is van het gras niet meer over. Ze hebben een lege truck neergezet. Af en toe gaan de lichten aan, die schijnen het huis in. En voor de rest, ja, ach. Elke keer als hij aan zijn weiland aan ploegen is, die buurman, die Terry heet die. En dat is wel grappig trouwens. De buurman heet Terry en zij heet Perry. Ja, Megan Perry. Maar in ieder geval, Terry die ploegt dan zijn weiland om. En dan gooit hij weer wat rotzooi. En elke keer als hij wat rotzooi op die hoge muur van rotzooi gooit. Dan toetert hij eventjes van hallo, toet, er komt u wat. Nou, er is inmiddels zoveel stof komt er over de heining heen. Dat zwembad niet meer te gebruiken is. Snap ik allemaal wel en zo. Water uit de kraan, dat is bruin geworden. En als het regent, dan stroomt het naar binnen. Want het kan namelijk nergens meer heen. Ze zit eigenlijk in een soort pool ingebouwd. Er is een makelaar bij geweest die zegt ook van ja, in deze staat kan je huis niet meer verkopen. Dus zij zeggen ook van ja, maar zij, voor een paar miljoen hebben zij gewoon echt 8,6 miljoen euro hebben ze betaald voor al die grond. En ze zeggen, ik heb er 540.000 euro 12 jaar geleden voor betaald. Maar ja, er blijft niks meer van over. En dat is best wel zielig. Ik vind dat gewoon echt heel zielig. Maar denk van ja, oké, volgens mij is die Megan helemaal niet zo ongeschikt hoor. Als ik het zo zie, dan denk ik van nou, het is toch leuk als je zo'n buurvrouw hebt. Twee broers, ja, ongetrouwd. Maar ik geen idee. Nou, weet je, baby, come back. Ja, laat ze maar naar huis gaan of zo. Ja, ik zou er weggaan. Aan de andere kant, ik zou er ook blijven. Ik zou weggaan, maar ik zou het nooit verkopen. Nooit.

die Megan en die Terry daar zo. Of Perry. Ja, nee, Terry is de buurman. En Terry is een van de broers die het er gewoon een dikke puinhoop voor maakt. En Megan Perry, nou in ieder geval, die, dan denk je van, gaat hij dan niet naar de politie? Jawel, er zijn naar de politie geweest. Zijn allerlei rapporten geweest. Zijn naar het gemeentebestuur geweest. In januari hadden de buren, die hadden de rotsen weg moeten halen. Maar helaas, de buurman zegt, ik ga een huis bouwen. Ja, precies daar. Dus hij heeft uitstel gekregen. En er zijn, en inmiddels is een gigantische lading, is er bewijsstukken en zo. Maar ze staan met de rug tegen de muur. Ze zeggen, ik heb geen geld voor een advocaat. Ik kan helemaal niks. Verschillende rechters hebben al eigenlijk uitspraken gedaan. Ze houden zich nergens aan. Er gebeurt gewoon helemaal niks. En dat vind ik best eigenlijk heel zielig. Ja, dat soort dingen, dat is gewoon onrechtvaardig. En dan denk ik van, nou, als ik het was. Och, ik weet het niet meer. Ik zou keihard terugvechten. Dat weet ik wel. Ja, flip, flap, fly. Ik zou ze een flip geven. Ik zou ze een flop geven. Ik zou ze laten vliegen.

Duitsland, Australië of Timbuktu. Overal kun je luisteren naar Club 45. Jij luistert toch ook?

0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
2: Rob de Graaf plays the hits from the 60s, the 70s, the 80s and the 90s.
3: With the speed of an old vinyl record.
2: 45 RPM. Club 45.
4: De rockschijf van dit uur.
5: Haar is leuk gevonden. Land of Confusion van Genesis.
4: Zet je radio keihard.

Land of Confusion. En de nieuwe uitgave daarvan is World of Confusion. Ja, die is nog niet uit, maar het zou echt zomaar eigenlijk kunnen. Hè? Ja,

Maar even wat anders, hè? Ja, ja. Heb jij wel eens iets besteld over de post dat nooit is aangekomen? Ja, iedereen heeft dat wel eens meegemaakt, hè? Nou, in Engeland kan het echt niet. Ja, echt. Daar kan het zo gek niet lopen of er is wel iets raars gebeurd. Er was namelijk in 2007, dus al een tijdje terug, hè? 2007. Paul Edwards, die verwachtte eigenlijk met zijn vrouw natuurlijk een zoontje. Ja, ze hadden al een dochter. De dochter die was een peuter en zijn vrouw was hoogzwanger eigenlijk van een zoontje. En hij dacht, weet je wat, laat ik eens een blad bestellen. Moeder en baby. Dat is leuk eigenlijk, er staan alle tips in. Dan weten we ook hoe we dat aan moeten pakken en zo. Alleen, het kwam nooit en ze misten het eigenlijk niet. En ze hebben er ook nooit meer aan gedacht. Alleen, wat gebeurde de afgelopen week? Jawel, afgelopen vrijdag tijdens Club 45, jawel. Toen kwam het blad ineens. Huppakee, hij viel door de bus op de mat. 19 jaar later. Ja, inmiddels zijn ze kinderen al een stukje ouder natuurlijk. Ze had een briefje bij van de British Royal Mail. En zei van onze excuses voor het ongemak. Ja, nou in ieder geval ironisch natuurlijk. Maar ze zeggen ook van ja, nou oké, okay, ongemak, hallo. De babytijd is dan ook al lang voorbij. Zijn kinderen zijn namelijk inmiddels 18 en 20 jaar oud. En sterker nog, ze zijn eigenlijk al aan het studeren en hebben het huis verlaten. In ieder geval, mother en baby is eindelijk bezorgd en zo. Dit is heel bizar. Hij heeft het op X gezet. Het is toen viraal gegaan. Miljoenen mensen hebben dit al bekeken. Misschien jij ook wel. Maar ik dacht, weet je wat... Voor ja, diegene die het nog niet weet, daar zal ik even dit bericht in ieder geval even behandelen. Want ik vind het eigenlijk bizar eigenlijk. Zoveel jaar, 19 jaar heeft de post erover gedaan. Overigens, Royal Mail die zegt natuurlijk van ja, die postbode heeft het niet in zijn zak gehad of zo. Waarschijnlijk heeft iemand het thuis gevonden en heeft het opnieuw in de brievenbus gegooid. Zo van ze hebben, ja, ik geloof dat niet hoor. Want ze plastic en alles in de naam en alles zat er nog omheen. Maar in ieder geval, dat. Ik dacht, weet je wat, we gaan een paar babyplaatjes draaien. Baby, come back. Ja, dat leek me wel toepasselijk als begin.

0: vrijdagmiddag. En jouw weekend begint hier. Club 45.
1: En het is tijd, ja, voor die one and only Bart van Leeuwen en de plaat en zijn verhaal. Het is een beetje, het heeft een beetje lang geduurd. 3 plaatjes baby achter elkaar. Laatst was Baby It's You. Maar ja, dan toch, hè, het is zover. Het eerste uur en hij moet normaal 15:15. Het is, op de klakker. Ja, het is alweer wat later. Geen wonder dat hij een beetje boos aan het kijken is. Goed, de plaat en zijn verhaal, daar komt hij.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Soms loop ik rustig door het bos. Tussen de enorme bomen probeer ik een beetje tot rust te komen, maar dat lukt lang niet altijd. Elke keer gebeurt er wel weer iets vreemds. Laatst leek het net alsof ik een schim zag terwijl ik door het bos liep. Het was de schim van een vrouw. Zodra ik haar zag, probeerde ik ongezien dichterbij te komen, terwijl ik ondertussen mijn blik niet van haar kon afwenden. En toen hoorde ik ineens haar stem mijn naam roepen. Het was net of dat donkere bos plotseling tot leven kwam. Bovendien weerkaatste de bomen het geluid, zodat haar stem nog een paar seconden nagalmde. Ik kreeg er een vreemd gevoel door. Toen ik haar stem nog een keer of twee hoorde, begon ik bijna automatisch te rennen. Steeds harder en steeds dieper dat donkere bos in. Na een paar honderd meter bleef ik plotseling stilstaan. Bijna buiten adem keek ik om me heen en ik zag alleen nog maar bomen. Die vrouw was nergens meer te bekennen en ik had geen flauw idee waar ik precies was. Ik was verdwaald en stond helemaal alleen in dat grote bos. Ineens realiseerde ik me dat die vrouw er nooit geweest was. Dat kon haast niet anders. En toen bedacht ik me dat me dit in het dagelijkse leven ook allemaal overkomt. Ik jaag voortdurend dingen na die onbereikbaar zijn. En daardoor raak ik alleen maar meer verstrikt in mijn eigen chaos. Dat drong pas tot me door toen ik verdwaald was. In dat donkere bos.
2: Was het verhaal van deze plaat.

0: Jouw weekend begint hier met Club 45.
1: Ja, de wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het onderzoek naar de explosie van afgelopen nacht in een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West heeft de politie meerdere verdachten opgepakt. Daarnaast zijn er verschillende voertuigen in beslag genomen, onder andere een Audi met Duits kenteken. Door de explosie zijn zeker 7 mensen gewond geraakt. 2 slachtoffers zijn er ernstig aan toe. Ook vandaag blijven de hulpdiensten naar eventuele slachtoffers onder het puin zoeken. Bewoners van de naastgelegen flat kunnen vandaag nog niet naar huis toe. Premier Rob Jetten zegt er rekening mee te houden dat de economische cijfers minder rooskleurig worden. Dit is het gevolg van de alsmaar voortdurende oorlog in het Midden-Oosten. Jetten zegt toe dat het kabinet kijkt hoe Nederlandse inkomens zoveel mogelijk ondersteund kunnen worden. Volgens de premier zijn er signalen dat er dit weekend tijdens de G7-top in Frankrijk een akkoord tussen Iran en de Verenigde Staten gesloten wordt. Maar hij benadrukt dat hij een beetje de tel is kwijtgeraakt hoe vaak deze deal is aangekondigd en toch weer niet doorging. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, dat de afgelopen tijd volop in het nieuws was wegens een uitbraak van het Hanta-virus, vaart morgen vanuit Spitsbergen weer voor het eerst uit. Het schip werd eerder in Rotterdam uitgebreid gereinigd en schoonverklaard. Zo zijn bijvoorbeeld de harde oppervlakken op het schip met waterstofperoxide gedesinfecteerd. Op het schip brak in april het Hanta-virus uit dat aan 3 mensen het leven heeft gekost. Verschillende andere passagiers raakten besmet. Volgens de Amerikaanse president Trump kan dit weekend een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran getekend worden. Dit vooruitzicht zorgt direct voor effect aan de pomp. De diesel- en benzineprijzen zijn vandaag gedaald. Volgens United Consumers moet de automobilist voor een liter benzine ruim €2,48 neertellen en voor een liter diesel bijna €2,34. Dit zijn prijzen die langs de snelweg betaald worden. Elders in het land kunnen de prijzen lager uitpakken. Het weer. Vanavond en vannacht is het grotendeels bewolkt en regent het hier en daar. Daar kunnen pittige buien bij zitten. Vannacht wordt het 1 graad of 13. Dit was het Radio Nieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is in volle gang. De meeste vertraging op dit moment onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Zaltbommel 12 kilometer met 30 minuten vertraging. A7 ten oever richting Heerenveen bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk ook 30 minuten oponthoud. Verder is het druk op de A27 zoals gebruikelijk van Utrecht naar Breda voor Werkendam bijna 25 minuten extra reistijd. En tenslotte

0: 3, 2, 1, 0. Kut 45. Zo, lekker chocolaatje erbij, een bakje thee en we gaan weer los. Het komende uur, hè? Lekker een mooie platen.
1: Hallo.
0: Hey, hallo.
2: Rob de Graaf.
0: Is Crystal Waters. Ja, Crystal Clear Water. Ja, lekker helder water in ieder geval. Bakje thee erbij, wat spraakwater noem maar eventjes. En 100% pure love.

Bloot, geef je nu maar bloot. Ja, nou dat dacht Miss Boom Boom ook. Dit waren trouwens Linda, Roos, Jessica en Kerolai. En wie is Kerolai? Kerolai is 25 jaar, ja. En ze komt neer te Nederland. En Kerolai Gaves, die dacht, weet je wat, ik ga mezelf Miss Boom Boom noemen. En dat is het eerste levende WK-stickeralbum ter wereld. Ja, echt. Het bestaat dus, hè. Er is een levend WK-stickeralbum. Ze heeft namelijk alles uitgetrokken, zegt ze. Er is een heel mooi filmpje van trouwens. Dat moet je echt zien, hoor. Maar in ieder geval Miss Boom Boom, die heeft een filmpje van haar. Daar heeft ze dus helemaal niks aan. Behalve dat ze dus allemaal WK-stickers op haar lichaam heeft geplakt. Echt overal. Ja, ja, dus dat echt overal.

Eén ding is wel jammer, hè? Een trendsmix die een beetje overslaat. Ja, ja, die draait trouwens van tegenwoordig. Dat is ook niks meer waard eigenlijk. Weet je wat, we gaan Michael Jackson draaien. En gaan kijken of die ook tikken heeft. Er is bloed op de dansvloer.

Hey, als je even naar buiten kijkt, is het bij jou ook zo nat? Geen zon te zien, lekker grijs. Ja, dat is zomer, hè? Ah, officieel is het nog geen zomer trouwens. Hey, dus we mogen het nog een voorjaar noemen. Ja, dan kan dat. Ik zal je een beetje opwarmen. Ja, een beetje een zomerjingeltje draaien.

In Love in an Alien. Ja, ik dacht, ik ga de Kelly Family eens een keer draaien. Dat is alweer heel lang geleden. Hé, hey, het is trouwens bijna tijd voor de rockschijf. Nog een heel klein beetje muziek en dan komt hij eraan. Dus, met andere woorden, eventjes een klein beetje muziek en tot zo bij de rockschijf.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
2: Rob de Graaf plays the hits from the 60s, the 70s, the 80s and the 90s.
3: With the speed of an old vinyl record.
2: 45 RPM. Club 45.
4: De rockschijf van dit uur.
5: Ja, dat is een hele mooie. De Bloodhound Gang. Fire, Water, Burn.
4: Zet je radio keihard.

Graaf, slingertje je weekend in. Of ben je misschien aan wat rust toe? Dit is Club 45.

0: Als je het echt hebt over vrijdagmuziek, dan is dit een plaat die moet je gewoon op vrijdag draaien. After the Last Has Gone. Earth, Wind & Fire. Echt, dit is een weekendplaat. Echt zo'n starter van het weekend. Maar het laatste half uur, dan gaan we altijd een beetje los. Ja, dan gaan we een beetje herrie maken op de radio. We beginnen ermee in ieder geval.
1: Got

Het is echt zomer op de radio. En dat betekent dat de muziek hier gewoon echt lekker doorgaat. Hey, valt er vandaag tegen? Volgende week vrijdag is het beter, echt waar. Ja, we gaan langzaamaan gaan we naar hogere temperatuur. Het duurt eventjes. Vandaag een beetje regen nog maar. En morgen dan schijnt de zon alweer. Ja. En schijnt de zon vandaag? Heb je gewoon mazzel, hè? Ja, heb je bonuspunten.

0: Het is even tijd. Jawel, ik moet weer afscheid nemen. De 2 uur zitten er alweer op. Voor je 2 is voorbij, hè? Dan moet je even weer een weekje wachten, dan ben ik er weer. Maar ja, ik kan er niks aan doen. Ik zou echt eigenlijk morgen wel weer 2 uurtjes willen doen. Ja, dat. Helaas, dat zit er nog niet in. Nee, ik ga nog eens even met de programmadirectie praten, maar... Ja. Ik hoop in ieder geval dat je toch een mooi weekend hebt. Vandaag is het een beetje regenachtig, hè, maar morgen is het in ieder geval een stuk beter. Ik beloof het. En volgende week vrijdag, hè, de temperaturen weer echt zomers. Als het natuurlijk doorgaat. Maar goed, op vrijdag is het toch altijd meestal mooi weer. Het was weer waar genoegen. Dit was Club 45 voor vandaag. Het zit er weer op, helaas. Ja, 2 uurtjes lang mooie plaatjes draaien. En het laatste plaatje is deze.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het hoger beroep in de zaak tegen Ridouan Taghi wordt niet eerder dan in maart 2028 behandeld. Hiermee komt het gerechtshof de nieuwe advocaten van de hoofdverdachte in het Marengo-proces tegemoet. Zij hadden uitstel van 1,5 jaar geëist om zich goed te kunnen voorbereiden. Daar gaat het hof niet mee akkoord. In juni en december volgend jaar zijn de regiezittingen. Taghi's nieuwe advocaten moeten in staat zijn om dan hun onderzoekswensen in te dienen. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden er voorlopig geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam. Volgens ProRail brak de brand uit in het gebouw aan de Groen van Prinsterenlaan en kwam er rook uit het pand. De brandweer heeft samen met onder andere ProRail de situatie veilig gesteld. Maar volgens de NS is het treinverkeer tot zeker 8:15 vanavond gestremd. In het onderzoek naar de explosie bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West heeft de politie meerdere verdachten opgepakt. Daarnaast zijn er verschillende voertuigen in beslag genomen, onder andere een Audi met Duits kenteken. Door de explosie zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, waarvan 2 ernstig. Ook vandaag zoeken de hulpdiensten nog naar eventuele slachtoffers onder het puin. Bewoners van de naastgelegen flat kunnen vandaag nog niet naar huis toe. Premier Rob Jetten zegt er rekening mee te houden dat de economische cijfers minder rooskleurig worden door de alsmaar voortdurende oorlog in het Midden-Oosten. Jetten zegt toe dat het kabinet kijkt hoe Nederlandse inkomens zoveel mogelijk ondersteund kunnen worden. Volgens de premier zijn er signalen dat er dit weekend tijdens de G7-top in Frankrijk een akkoord tussen Iran en de Verenigde Staten gesloten wordt. Maar hij benadrukt dat hij een beetje de tel is kwijtgeraakt hoe vaak deze deal is aangekondigd en toch weer niet doorging. En dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en overal kan wat regen vallen. Er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht valt er in het noorden en midden plaatselijk nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste dagelijkse files zijn nu snel aan het oplossen of worden in ieder geval korter. Maar dat is niet overal het geval. Wat nog altijd druk is, zijn de wegen naar het zuiden vanuit Utrecht. Zoals de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Voor Zaltbommel doe je nog 1/2 uur langer over. Hetzelfde geldt voor de A27 vanuit Utrecht naar het zuiden. Tussen Lexmond en Werkendam voor de brug bij Gorinchem nog 20 minuten vertraging. Dan problemen in het noorden van het land. Als eerste op de A7 van Den Oever naar Heerenveen. Op de afsluitdijk bij Kornwerderstrand staat een auto met pech. De vertraging is een kwartier. Veel oponthoud op de A7 van Groningen naar Heerenveen. Bij Tjallebert is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht. Vertraging 3 kwartier. En tenslotte valt ook op de A50 Arnhem richting Os voor knooppunt Ewijk een ongeluk. 2 rijstroken dicht. Vertraging 20 minuten. En tenslotte de N203 Alkmaar richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A9 staat 5 kilometer file en dat kost je 20 minuten.

0: Wij voorzien jou van het beste.
1: Wij voorzien jou van het beste.
0: En alleen het beste is goed genoeg voor jou.
1: Goed genoeg voor jou.
0: Dit is Radio America.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De files lossen nu snel op. Wel een paar bijzonderheden nog. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel nog altijd zo'n 11 kilometer file met een kwartier vertraging. De A7 Groningen richting Heerenveen. De nasleep van een ongeluk bij Tjallebert. De weg is vrij met de vertraging nog een kwartier. Ook nog drukte op de A27 vanuit Utrecht naar het zuiden. Voor Werkendam bij de brug bij Gorkum 20 minuten oponthoud. Zojuist gebeurde er nog een ongeluk op de A50 van Arnhem naar Os voor knooppunt Ewijk. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Meerdere voertuigen zijn bij de aanrijding betrokken. De vertraging is inmiddels al een half uur. En het is ook nog druk op de N203 Alkmaar richting Amsterdam voor de aansluiting met de A9 bij de werkzaamheden daar bijna een kwartier oponthoud.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij de opening van de beurs in New York steeg het aandeel SpaceX direct met 11%. Daarmee is het de grootste beursgang ooit en het maakt Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. Er worden door SpaceX ruim 555 miljoen aandelen aangeboden voor $135 per stuk. Het bedrijf wil hiermee $75 miljard binnenhalen. Het vermogen van Elon Musk is het afgelopen jaar met gemiddeld $1 miljoen per minuut gegroeid. Daarmee is hij rijker dan de armste 46% van de wereldbevolking bij elkaar. Er rijden tot zeker 2 uur vannacht geen treinen tussen Utrecht en Rotterdam en tussen Utrecht en Den Haag door een brand in een transformatorstation in Woerden. Ook zijn 1300 mensen gestrand in 3 stilstaande treinen. Zij zullen met bussen naar station Woerden worden gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden van het transformatorstation aan de Groen van Prinsterenlaan wordt geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. Over de oorzaak is nog niks bekend. Het hoge beroep in de zaak tegen Ridouan Taghi wordt niet eerder dan in maart 2028 behandeld. Hiermee komt het gerechtshof de nieuwe advocaten van de hoofdverdachte in het Marengo-proces tegemoet. Zij hadden uitstel van 1,5 jaar geëist om zich goed te kunnen voorbereiden. Daar gaat het hof niet mee akkoord. In juni en december volgend jaar zijn de regiezittingen. Taghi's nieuwe advocaten moeten in staat zijn om dan hun onderzoekswensen in te dienen. In het onderzoek naar de explosie bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West heeft de politie meerdere verdachten opgepakt. Daarnaast zijn er verschillende voertuigen in beslag genomen, onder andere een Audi met Duits kenteken. Door de explosie zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, waarvan 2 ernstig. Ook vandaag zoeken de hulpdiensten nog naar eventuele slachtoffers onder het puin. Bewoners van de naastgelegen flat kunnen vandaag nog niet naar huis toe. En dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en overal kan wat regen vallen. En er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht valt er in het noorden en midden plaatselijk nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Tot zover het Radio Nieuws.

0: transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
1: Yeah.
0: The ultimate beats are coming your way on fire.
1: De nieuwe muziek van Joris Voorn met Funk the Void, Space Motion, maar ook Disco Lines of Capuchon, Fred Legrand, Green Velvet en nog veel meer met andere woorden.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt over een vredesdeal, dat meldt bemiddelaar Pakistan. Op X schrijft premier Sharif dat beide landen werken aan de volgende stappen en dat vrede nog nooit zo dichtbij is geweest als nu. President Trump liet eerder al weten dat komend weekend het akkoord ondertekend kan worden. Iran was iets terughoudender. Als het doorgaat worden de handtekeningen volgens internationale media mogelijk gezet in het Zwitserse Genève. Morgen arriveren de Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako in Nederland. Op uitnodiging van koning Willem-Alexander komen ze voor een staatsbezoek dat duurt van woensdag tot en met vrijdag. Het is opmerkelijk dat het keizerlijk paar morgen al aankomt. Ze logeren op kasteel het Oude Loo in Apeldoorn tot het bezoek officieel begint. Bekend is dat de Japanse keizer zondag samen met de koning naar de WK-voetbalwedstrijd tussen Nederland en Japan gaat kijken. Bij de opening van de beurs in New York steeg het aandeel SpaceX direct met 11%. Daarmee is het de grootste beursgang ooit en het maakt Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. Er worden door SpaceX ruim 555 miljoen aandelen aangeboden voor $135 per stuk. Het bedrijf wil hiermee $75 miljard binnenhalen. Het vermogen van Elon Musk is het afgelopen jaar met gemiddeld $1 miljoen per minuut gegroeid. Daarmee is hij rijker dan de armste 46% van de wereldbevolking bij elkaar. Er rijden tot zeker 2 uur vannacht geen treinen tussen Utrecht en Rotterdam en tussen Utrecht en Den Haag door een brand in een transformatorstation in Woerden. Ook zijn 1300 mensen gestrand in 3 stilstaande treinen. Zij zullen met bussen naar station Woerden worden gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden van het transformatorstation aan de Groen van Prinsterenlaan wordt geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. Over de oorzaak is nog niks bekend. En dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en overal kan wat regen vallen. Er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht valt er in het noorden en midden plaatselijk nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Tot zover het radionieuws.

14 minuten 43. Vonden wij wat veel, want dan is gelijk het tweede uur van dit radioprogramma voorbij. Vonden we ook een beetje zonde van de zendtijd, dus we hebben een klein beetje ingekort. Maar wat een fijne classic blijft het toch aan het begin van uur 2 van Dion.

0: 3, 2, transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
1: Yeah.
0: The ultimate beats are coming your way on fire.
1: Met dit weekend nieuwe muziek van Joris Voorn en Funk Devoid, Space Motion, maar ook Disco Lines, Capuchon, Fedele Gras, Green Velvet en nog veel meer met andere woorden. Je zit nog een klein uur geramd op je

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een groep van 10 wadlopers is in de problemen gekomen bij Ameland. De kustwacht heeft ze naar een boothuis van de KNRM op het Waddeneiland gebracht. Dat gebeurde met een helikopter en 3 reddingsboten. De groep werd overvallen door harde wind en snel opkomende vloed, dat meldt de veiligheidsregio. Het is de tweede keer in korte tijd dat wadlopers bij Ameland in de problemen kwamen. Vorige maand kwamen er 32 vast te zitten, waarvan 4 gidsen. Justitie in Spanje begint een onderzoek naar de herkomst van horloges en sieraden die gevonden werden in een kluis in het kantoor van oud-premier Zapatero. De totale waarde wordt geschat op zo'n 1,3 miljoen euro. Een woordvoerder van Zapatero zegt dat de sieraden deels van zijn schoonfamilie afkomstig zijn en dat hij andere items gekocht heeft tijdens buitenlandse reizen. De onderzoeksrechter is benieuwd of de douane en belastingdienst ervan afwisten en verdenkt Zapatero van belastingontduiking en smokkel. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt over een vredesdeal, dat meldt bemiddelaar Pakistan. Op X schrijft premier Sharif dat beide landen werken aan de volgende stappen en dat vrede nog nooit zo dichtbij is geweest als nu. President Trump liet eerder al weten dat komend weekend het akkoord ondertekend kan worden. Iran was iets terughoudender. Als het doorgaat worden de handtekeningen volgens internationale media mogelijk gezet in het Zwitserse Genève. Morgen arriveren de Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako in Nederland. Op uitnodiging van koning Willem-Alexander komen ze voor een staatsbezoek dat duurt van woensdag tot en met vrijdag. Het is opmerkelijk dat het keizerlijk paar morgen al aankomt. Ze logeren op kasteel het Oude Loo in Apeldoorn tot het bezoek officieel begint. Bekend is dat de Japanse keizer zondag samen met de koning naar de WK-voetbalwedstrijd tussen Nederland en Japan gaat kijken. En dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en overal kan wat regen vallen. Er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht valt er in het noorden en midden plaatselijk nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.

0: Do you have any clothes on?
1: Yes.
0: Really?
1: No.
2: Met of zonder kleren, man, vrouw, alles ertussenin. Iedereen is welkom in het theater van de dansmuziek. Welkom. De deuren zijn geopend en de toegang is voor Nop gratis. G-R-A-T-I-S, zei een wijze vrouw ooit. De X-Vibe is begonnen en we gaan helemaal los vanavond.
1: I would like to make a toast to love. L-O-V-E, love. L is for life. And what is life?

0: Lekker weekend vieren met die X-Vibe op je radio. Goed dat je erbij bent. Leuk dat je me aan hebt staan. We gaan een dame in het zonnetje zetten.
1: Met Jesse Sprikkel.
0: In wat voor een... Ze begon haar carrière in de filmwereld als actrice. Later werd ze een stijl-icoon. Een mode-icoon. Ik zag ook dat ze op de Nederlandse Wikipedia zo wordt genoemd. Een mode-icoon. En nou, als Wikipedia je een icoon noemt, dan doe je wel iets goed hoor. En ze zit natuurlijk ook in de muziek. Anders zou ze niet in deze rubriek komen. De rubriek die heet... Who's That Girl? Nou, die girl is J-Lo. Jennifer Lopez. De legende. Ik zei het net al, met een mooi vermogen van $400 miljoen. Dus nou, voor het geld hoeft het voorlopig niet meer te doen. Ze heeft ook heel veel huizen in L.A., New York, de Hamptons. En ze begon dus in die filmwereld, in de modewereld, eind jaren 90. Toen besloot ze over te stappen naar de muziek. Ze wist een beetje die pop, Latin en ook dance te combineren. Dat was toen uniek, dat deden toen nog weinig mensen. En ze scoorde in 2011 een mega hit, haar grootste hit ooit. Samen met Pitbull was dat een on the floor. En J-Lo heeft, net als veel vrouwen uit die periode, haar inspiratie vandaan gehaald bij Whitney Houston.
2: She's probably one of my favorite singers of all time, because you like different singers for different reasons, not just because they have this kind of range. And it was her tone, I think, that was the most beautiful thing. Because there's a lot of singers with range. There's a lot of singers who can do all the runs and the tricks, and she had everything.
0: Vertelt J-Lo over niemand minder dan Whitney Houston. Ja, dat is ook wel goed te horen dat ze daar de inspiratie vandaan haalt. En dat is mooi, dat is goed. Alright, de queen of the dancefloor van dit weekend is dus Jennifer Lopez, J-Lo. Ze heeft veel nummers uitgebracht. Zometeen Camila Paso samen met Raul Leandro.

is in de jaren 90. Toen mocht er nog heel veel. Ik heb het allemaal even uitgezocht wat toen anders was. Nou, een hoop. We droegen andere kleding. Lekker genederlands, minister Rukkermann. We droegen andere kleding. We mochten nog roken in de clubs, in de kroegs, in de discotheken. Er stond gewoon asbakjes op tafel en mensen die staken lekker een sigaretje op. Nou ben ik geen roker, maar wel een blower. Ik weet niet of dat dan toe mocht. Ik moet ook toegeven dat ik de jaren 90 nooit echt heb meegemaakt. Ik ben namelijk een eind jaren 90 kid. Dus ja, dat is niet onhandig. Maar muzikaal gezien heb ik het allemaal wel ingehaald. Hoor. Geen zorgen. Motherfucking Next Vibe Radio Show, baby! Who are you? It's the Jesse Sprinkleman. Oh my god. En in de jaren 90 was heroïne nog gewoon legit. Hè? Dat is ook een groot voordeel. Nee, geintje. Wat ik wel een voordeel vind aan de jaren 90 is dat je toen nog niet de smartphones had. En geen social media. En dat is ook fijn, want dan kon je elkaar niet vastleggen op slechte momenten. Dat is ook wel een voordeel. The entire city got on the phone and asked for this next tune. Terug naar de 90s. Het decennium dus zonder de telefoons. Als je dan met iemand stond te zoenen, misschien stiekem in de hoek van de club, dan werd dat niet op Snapchat gedeeld. En als je totaal lam of doorgesnoven op de dansvloer aan het zwalken was, zag je de volgende dag ook niet terug op Instagram. En dat vind ik wel een voordeel. En daarnaast, niemand had dat ding in de hand en was ondertussen het weerbericht aan het checken of de mailbox of de treintijden. Iedereen was met elkaar bezig in de jaren 90. Ik ben een beetje melancholisch op dat vlak en dat komt denk ik omdat ik nooit bewust heb mogen feesten in de jaren 90. Dus als er ooit een tijdmachine bestaat, dan ga ik terug en dan ga ik dansen in een gure club ergens in.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. Een groep van 10 wadlopers is in de problemen gekomen bij Ameland. De kustwacht heeft ze naar een boothuis van de KNRM op het Waddeneiland gebracht. Dat gebeurde met een helikopter en 3 reddingsboten. De groep werd overvallen door harde wind en snel opkomende vloed, dat meldt de veiligheidsregio. Het is de 2e keer in korte tijd dat wadlopers bij Ameland in de problemen kwamen. Vorige maand kwamen er 32 vast te zitten, waarvan 4 gidsen. Justitie in Spanje begint een onderzoek naar de herkomst van horloges en sieraden die gevonden werden in een kluis in het kantoor van oud-premier Zapatero. De totale waarde wordt geschat op zo'n 1,3 miljoen euro. Een woordvoerder van Zapatero zegt dat de sieraden deels van zijn schoonfamilie afkomstig zijn en dat hij andere items gekocht heeft tijdens buitenlandse reizen. De onderzoeksrechter is benieuwd of de douane en belastingdienst ervan afwisten en verdenkt Zapatero van belastingontduiking en smokkel. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden. Maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. Een groep van 10 wadlopers is in de problemen gekomen bij Ameland. De kustwacht heeft ze naar een boothuis van de KNRM op het Waddeneiland gebracht. Dat gebeurde met een helikopter en 3 reddingsboten. De groep werd overvallen door harde wind en snel opkomende vloed, dat meldt de veiligheidsregio. Het is de 2e keer in korte tijd dat wadlopers bij Ameland in de problemen kwamen. Vorige maand kwamen er 32 vast te zitten, waarvan 4 gidsen. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden. Maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. Een groep van 10 wadlopers is in de problemen gekomen bij Ameland. De kustwacht heeft ze naar een boothuis van de KNRM op het Waddeneiland gebracht. Dat gebeurde met een helikopter en 3 reddingsboten. De groep werd overvallen door harde wind en snel opkomende vloed, dat meldt de veiligheidsregio. Het is de tweede keer in korte tijd dat wadlopers bij Ameland in de problemen kwamen. Vorige maand kwamen er 32 vast te zitten, waarvan 4 gidsen. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radio nieuws.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis lang uit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. 2 inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden, maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radio nieuws.

Radio Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van